krijgsmanne in pit na die heel nacht een machine moest stook. Net soos die aswaard boompies klou hy ook nog aan die leven met een stug verzet. En langzaam reis die kerkhof soos een woud van steen die jode deel. En wanneer goud tot as verkleur, die son oor Melville skemer, speel kinders in die straat. Een voetbal hop tussen die bome deur en dikwels op die stoep van die begrafenisondernemer.

kaartverkoopster Florence. Cartolini. Cartolini. Waar haar bijna niemand sien nie, langs die bronsdeur van Ghiberti, met haar zwart rok sonder kraag en haar stem wat krakend klaag in die aandgroe reenvlaag. Cartolini. Cartolini. Waar hulle allemaal huis toe jaag, banden klevend aan die teer, allemaal na een helder plek, huise, tafels, blink gedek. Cartolini. Cartolini. Sê my toch, o God en Heer, waarom moet partij verlate staan langs lee reenat strate, hopend steeds maar onverhoord met hul machtloose woord voor die paradijse poort. Cartolini. Cartolini.

Dit was Loof, Loof die Heere, een gesang wat die naam van die program mooi ondersteun. Het is een werk van Pieter van der Westhuizen en gesing deur Synchronies Kamerkoor onder leiding van Johan van der Sand. Dit maak nie saak of het deur een gospelband of sanger, een symfonieorkest, een koor, een operasanger of selfs op doedelsakke uitgevoer word nie. Dit vat aan een mens se siel. Ek verwys na Amazing Grace.

Kom Heilige Gees, Heere God van Dietrich Buxtehude is gespeeld door die orrelist François André. En nou vir Beethoven in Afrikaans praat ek mense engele tale. En dit word uitgevoer door een massakoor en die Kaapse Filharmoniese Orkest.

Ek hoop jy het gehou van hierdie weergawe van Rock of Ages. Dit was die koor van die Temple Square Tabernakel in Utah wat gesing het. Beethoven en Buxtehude het vandag al kans gekry en nou is het Mozart se beurt met die bekende Alleluia uit Exultate Jubilate uitgevoerd deur sopraan en orkes.

Dit was die sprankelende Alleluia uit Mozart's Exultate Jubilate, uitgevoerd door die Duitse sopraan Christine Schäfer, samen met die Berlijnse Philharmonische Orkest. Ons nader so stadig aan die einde van vandagse program en heel gepas, hier is die destijdse Gautengse jeugkoor onder leiding van Tinus Kuhn met God bly met jou waar jy ook mag gaan.

Kuska kame timo no tinek amako 5 ramane tesi anke kara khwara doner 107 oni ge FM kim timbam para khaut ex ka FM kini kona kana radio zia sonda ikiti ro hota tia tete tina ti Christina Sodi to se tek ai kwa tem programme ti anka tinu he kon kui khasanga tami tese ko yams na hota hango se ko khirisa hiem ya frek amade kwa temo bori tese ko tetre ko magon bori sun goro ikin Vrouwen geloof dat met programma Atams kan ik het zeggen dat door aan het go to de sierko geria go to Afrika, nu to Afrika, gemeenschap niet dat met programma Atams kan kuroko hem. Die zei dat door aan het go to de sierko geria go in irek amad ko Atams kan to de sierko goed en zondag gaan ik het over radio zie hem. 107 oh en je FM kiezen op dat ik het dan aan toon zet zeker zondag de anakwaim. Kerekan, nu, en we programma te anka te kwam. Tanzika de te taranak isa programma kerekat tanzikam. Nu, kun ze teka huiti, he, bori team. Tanzin te da kumak ite te kekrukutimo program kite kum tati, tanzi, te anak i want artis tamati kek en kum tita go venu. Two dams katamatemo quiz na kutsansi tenzitemo te kekru kumago. So that's a te ana huang and a kereka di kwahahiti yo. Taking a nu he tseka di sim. Kwane hito taking a king kranyam totis eko hirim. Te ana huang a nu garasin kakuem. Kwaha tek Isaac nu te radio zingye ate korena wata kek return ti do katem. Te te. Quiz aven Bible ska kwa kai kuzi atik ai ku kwa program sonda khat e ku ikin to tis ya ku khiria go ira din stamit program etimo 12 rek amate kwa no normal program 12 rek nyama atkam skan sati sera to darana ai ku toti sia ku khiri tati yen irek amate kwa ham atkam ska to sia ku khuta nga ka to radio zi kwa namkam 107 o hen ye FM kete hore kete tot program sia ku khiri yen ire amate kwa ha atkam ska to sia ku khuta

0: Ya tiyo tera parakyanim
1: na Ekstra FMP.
2: Tino ana tien kasika klaisa kianim di muteto ana kianim di kwenye kicha tin ta irita kiani ane a. Nito te kame krika wadaka kwa City of Hope kere ane kwenye ja, tu ana te swere ma. Nute kiani kwenye kwa kwa kwenye te dara kwa te, bisongo ka zumba ama City of Hope kere kikungo kuman ama kibori ya kwa kwa kwenye kwe. Nu am tade dara nu ama kami kere kwa kwenye ta, te ane kasika kwa kwenye kwa swere ma ago. Nga kama siki platin ten bonga ntema kha, te kika anta kama uko kere kikungo tabe nu, njiha kwana njiha kani mkwishu nga waka kwana hena ko kasi nga kwana he.
3: Cham jukum katama Ekstra FMCG to darate jokungu no riano nduveta.
4: Market were the kunan creek of Ardes and that hay that here and be a evil. So I need to he oh menu nim barata kukmeta ata hisin so ata he Anisa kare hutan Anisa nika he chemu ko sia fata so nika he ata hisin da te anka to ke hem tu khama a nem chalem te ukoma koma awo ke he aga kwana me khom ke kitia a ta khono nema kha to kha kham ke he te ke ke Hallelujah. So there are God. Chanima. Teko. Cha sui sa. Do anje chanima cha sui. Do anje chao kehe cha kuen. Chanima cha kuruna. So there are God. So there koma bu Nebuchadnezzar musupie. Nta Nebuchadnezzar musupie hirita. So a musupie. Anisa. Anisa. Tiki. An huwa ahinyati. Anisa tiki understand yati. So I can't play here. I'm a sweet queer. So I tell baby, but I have to take care of them. Can my queer, sweet yak? Queer kayaki. Now the canema. Mo. Mita now come sweet at the sweet city. Now, ta. Come yaw by all the queer at it. And yet, come yaw by all the sapunya to eno. Ta canema kuruna. Do and yet, canema kuruneka. Chassis aunt where. Can it in governor, the dear woman, Nikone, Tapotamu, Supishna, and Sata, dear? So they come ago, Deocone, Nebuchadnezzar, Havana, Susan, who hid it. Amen. That is the drum, but Ep, Quenan, Nebuchadnezzar, Kahati. Let it know for May 8, Belsasa. Van Hill Ratgever and May Quenan Creek is in start on that for May 8 lane. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, ook genoem Belsasar, een oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitlig jou ontstel nie, Belsasar. Daarom nou nie soek die hand en ag om sê in my kudino. Daniel, dat aan gees na wat te, wauw. Tam kwen bi kanem pere khatam hom yoma. Hallelujah.
5: Amen.
4: Chua khuwa ta anu, anisa Daniel ma. Aha ma shere ma ure Daniel. Mi sugre, aha ma ate te swet ha Daniel. Mim, aham kanem ma Daniel ki te ma. Daniel ma supina ko agre. Mi sugre, niki kuma. Han Daniel, mkaya si na wapa te, wow. Tam kwen bi si na te mom. Takon aha ma na Daniel. Hiyo misukuri ya cha akunga to cha swere ma ya sakati. Mara cha swere hiyo misukuri. So aha ma anisa tunu kare mtu hama kumu. Ndewa misukuri ya misa jate. Hallelujah.
5: Amen.
4: Tu he Daniel, uwe kanum vya sasa. Uwe mblek verstom hastan. Vya sasa na itka anvor. majesteit heb die droom maar eerder op een vijand geslaan. Die uitleg op u tegenstanders. Die boom wat u gezien hebt, wat zo groot en sterk geworden dat zij top aan de hemel geraakt heeft en wat overal op de aarde zichtbaar was. Waarvan die blaren mooi en die vruchten groot was en waarvan daar genoeg koos was voor die hele wereld. Waaronder de wilde dieren gebleven en wie ze takken die vols nest gemaakt heeft.
1: Daarom Daniel, ga naar Yamahaya. Ik zoek je naar Yamahaya, zwere maar.
4: I majesteit het een wag, een engel uit die hemel uit zien afkom en hij het gesê, kap af die boom en verwoes dit, maar bind een ijster en een bronsband om zijn stom en laat dit in de grond blij, samen met de gras en de veld. Nebuchadnezzar moet s'nachts weer een dood naar gemaakt worden en van planten leef samen met de wilde dieren. Dit moet 7 tijdperk lang oor hom kom.
1: So nie moe in moe te he. Nim, barata kom, nim engel, amaga twana ko ya hatama. Tako ya ahagaratam, nui hek aro huiko. Nui hek koma huiko. Nui sidi, tikama, kia he iye huaka. Omena iye, to aye dangwa wako hawana ati veta. So nie, musupi, engel, nim, waratam ya musupiate.
4: Dat is de uitleg.
1: Nee, kasi u, kasukrisu, taasuri.
4: I majesteit, dat is de besluit van de allerhoogste voor i.
1: Ga ootje, te ukwete. Nee, behe, kenim te ukum, ga ki kere hote. So Daniel Yamahaya, shwere mate. Ik ga hem zoeken.
4: Ik zal uit de menselijke samenleving uitgestoot worden en samen met de wilde dieren moet leven.
1: Oh, ze. Ga ook kleren. Kan hem kleren. Ga ik hem kleren. Ik kun je kijken. Ga ik kleren. Hoe is dat? Ik ga kleren. Ik ga kleren. Ik ga kleren. Ik
4: zal moet gras eten zoals beesten. En I zal s'nachts weer die dood nat gemaakt worden.
1: Ga dwa a kaya botootje. Daarom ga wanneer het aankai tegen. Ga kun je ate ia hotta. Zo ik hem kare hotta kun je haki.
4: Dit zal 7 tijdperk lang voor I kom.
1: Nee, niet kare he. Ga moet ik achatje. Haki 7. Zij is Kurina, Iago. Zo ik niet kite aan de zaak aan hem kiaat. Ik ook het dek in een kaart aan kate. Zo ik aha, no zika, kan ik mijn kee wat, totti, op de grond. Zo ik een kiko wat. Ik kia en zika, arako ama. Ik som kunnen, ik kun je kote, kwanaka, kun je kote is ama. Ik som kunnen, kun je kote, kwanaka, kunsa, aha, kun je hambe atam. Aha, aha, hambe atam. Zo aan hoe he. Nebuchadnezzar hem ki, ja he. Kan hem kleesje, maar een Nebuchadnezzar zelf. Am hier, ik kwam he. Zo kan hem, ka u kwam heka. Zo kan hem, kehetam, anze kan u wat ik kwam heka, we. Kan hem, kia gote, kun je gote, tam, te kia je kweeta. Zo kan hem, kia gote, kun je gote, tam, te aham kun je gote. Maar aan je kan maar tegen Akasikano. Te Havana tegen je hier. Apana kan je maar. Niet in Nebuchadnezzar met Kuwahi. Dan Nebuchadnezzar kan je maar aan dat ik 7 query. Nu, soms kun je een kunje kotje, kan je een kunje. Hambe Havana, Akam kun je. Hambe Havana, niet jij.
4: Aham Changwa commanders. Amen.
5: Amen.
4: Dann zal I moet erken dat de Allerhoogste macht het voor al die koninkrijk op de aarde. En dat hier aan wie hij wil. Da gono, min achate, ja aansa, dat is, kan ima, oma a wo, min homke ege, acha kwanen, min homke ege ting he, da ma manda kadia. So ata, ima aansa, min te ukoma, koma a wo, min acha kwanen, koma, homke ege ting he, manda kwe, tako, kakwe, hamke ege mke. Hallelujah.
5: Amen.
4: So that's it. What's wrong with Tamono? Can you make me see Nako Hosi? Can you yava ho tree? So answer. Te buyako e. Tutam. Niko kwenye dorohano. Niko nekwa hesen. Of niko kwenye kwere. Niko kwebe. Anke bebele katamon. Can you make me? Anke can you make me hata? Nimko mahamasu yisa. Tokwe mara. Am kuma shishina. No, can you make a rehata? So, can you make a rehata? Can you move away? He's in great answer. So, I'm coma on a steel can a day. Aquane, I'm coma, shishina, at Amsk. Ofu, I'm coma, at Amsk at Iam. No, can you make a rehata? He's in it. So, can you make a woke? Me home, Ahakwaneki, me come at Ahakwanakama. Hallelujah. Die bevel dat die boom sy stom en die grond moet bly, beteken dat u koning herstel sal word, sodat u erken dat die hemel regeer. So nie kwane, nie he komita, tamaga nie tsikame, nie kom ek hoe ka ta kwane, nie he gabana ngom na go kwane, go weta. Gobeno shauko ka horo go weta. Hallelujah.
5: Amen.
4: Tama ima asa. Ima kau komiko huita. Ima kaitam. Oma natan ere. Dwa natan ere. Tako, hallelujah.
5: Amen.
4: Tako ima a. Ba ako ne kwa di. Kan ima ama kasawa manda ako. Ima kama. Kwa ima sen. Ama kwa am. Am. Kem. Kwa ima ima kama.
5: Hallelujah.
4: Tako ima kau komako ye. Hete. Sa anda kiao hapa teko. Kya ya kambe sa. Mua tuwe ngu kya nshika. Kakek kala mada tuwe cha koma kwe so cha koma kam ha koma cha kam ha di gom kwa cha kam ha kom cha kam. Hallelujah.
5: Amen.
4: Kani mtoye ji ni kwa na komi kwa ati kama huwite kavana ima tubuke kwa kwa na huwita ima aasi ni tate aakata as I kan erken ima anje aasi ni imi hiyata ngbewe jia hami ima kavana tubuke ima anje aate am manda ditano daarom u majesteit luister na my raad breek met u sonde en u ongeregtigheid doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is dan sal u voorspoed aanhou. Halleluja. Da gaan nou Daniel gaan na aagatje aagatje nee tsati kom kat of tsati tsete kwie die aagatje. Ninta behe, so can you manta kao kuma kwa kwa kwa mara can you make head tam kado nime tama temu tasi to take kuni he can you manga chaka ya niya kwa take isesimka tako can you mire gui isesima tam am kuma tam can you mata tako kuni nime anje nime tasi isesima gui at we tam can you tam am kuma tano tako kuni agwe chasa hapa kuni he so ako ni na Danielka. Can you ma? Ah, Karen, ah, I'm never gonna serve. Nimbor on guys, I had a quaho, who? Divet, I had it. Taco Chaka, he come up in a Kanaki Tana Hatana. Come up in a who? Nimbavetia. Queen, Nam Guaca Quina, Neta. Nanota Havana, Eha, Moa. Of the Havana, Eha, Quina. Maar alles het oor koning Nebukadnezar gekom. Na 12 maanden, terwijl hij op de dak van de paleis geloop het, het hij gesê, kijk net hoe groot is Babel. Hier my groot mag het ek daarvan koningstad gemaakt, tot my hier in Rome. Halleluja. Daarom amka Nebukadnezar. Kom wat je mij niet. Mooi weet ik nog maar tam kom. Acha, ik wou ook wel iets kara tim komka. Tim dukutomka tim nog maar tam. Nee, mooi train maar mooi weet amka. Am verwachten gaan gum amka ha ja. Atak weet mooi weet. Die hier atak hoe jij komki. Tim kwam am acha dit. Kan dat wel heel goed amka. Halleluja. 12 maanden voor je dat je aankan. Nu kun je je maar wat zeven. Zo eerste jaar is 12 maanden. Ja, goed. Acham, je mag het in goed zitten. Ik kan het de ha. Am kan nog maar om amka. Ting nog maar hier voor mooi. Dit wil ik graag aan je kema. Ik kom maar je nou te horen. Halleluja. Hij heeft gezegd: kijk net hoe groot is Babel. Mooi, we man is dat teuren. Neem dorp van Babel. Dat deed over min zij Babel. Ga nu maar. Zijn woord was nog niet koud niet. En toen kwam daar een stem uit de hemel. Daar is besluit koning Nebukadnezar. Dat jij het uw koningschap onheft. Van woord. Dat kon altijd. Amaha, ga. Kwee het kwaraai. Nu is het kwaraai. Kwee het kwaraai. Halleluja.
5: Amen.
4: Het wat dat is al achter mijn achterkwana zeker gewoon het halleluja. Zo neem je nu maar terug wat dan achter dat je aankan neem je nu maar ham die klei uit in zak weer en neem je nu meer wat niet dat is in dan achter is in dat is zo kan het en de aankan voor de poro de poro zo dat is het de koma kweren na. Kijamana kwam te aankara. Moshe se tsaka se kuite leta. Halleluja. Nee, nee, nee, ndudum ti. Ya hitama nee ndudu. Chwa te ate kwete khana kwana kha he. Nina ki nimborunga he shine. Nee. Nim chana moite re. Yo chale tsatu ya ha. Tsatu ya ka te go tla go tswadi. Ta khontsa ya ne te hore. Na ho chale te tama te a ha ya de. Zak amiga tweet ek komo ga tek nita chana miyati nita chana miyati haleluya
5: amen
4: ta khono moses ba chana na moses kuna sima akona sim dream eya twa ka sim ak am dundum ka na shi ta ko tinde kai haleluya
5: amen
4: ta khono am dundum ana ata siya he ta khono am dundum ki tebe na ko nyama chanima kelma yama kwa tuwa komzika tena na kwa te akati ni na kozita ate koma kwa goma ko pum ameta kwa chinya kwa tako takona na yama kwa aro kwa ama tako tako takona mosese chaka chaku itendeta hiyo chaka chanima kuitendeta to te kom te oho sahiye haleluya
5: amen.
4: Mara tokia rata we. Hallelujah. Tokia rata am chanima to komta. Tokia rata am chanima to muta. Takono to kawana agriisi nako. Hallelujah.
5: Amen.
4: Ya hito te kong te u. Te u kashine kwa nam te ha. Jy sal uit die menslike samenleven uitgestoot word. En samen die wilde dieren moet leef. En gras moet eet. Soos beeste. Dit zal 7 tijdperk lang oor jou kom. Dan zal jy moet erken dat die allerhoogste mag het oor die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Nu gooi ate hesin dat jy gaat en gaat. Dat jy gaat kun je kai, dat jy gaat doa kai, vir doa kare ko ting kunne dit. Nu gooi, 7 kuri na hesin, dat jy nie moet kere gaat. No ata hishinab. Ta huyo ta aasa. Dati chanima.
1: koma wo kha ni khom ke akha kone ni khom ke jiti ne ta ma manda ke dia so ni kho he ata kha seve kwe na he shina ko ta no chane ma kha ha kha akha kham pe ye dia kwe of the sea of that one blood het oor Nebuchadnezzar kha kom dat Daar komt wat over hem gezegd is. Hij is uit de menselijke samenleving uitgestoot en moest gras eet. Zoals beesten. Hij is nachts door de dauw van de hemel nat gemaakt en zijn haren het zo lang geworden zoals de veren van een arend en zijn naals zoals die van een vol. Daarom is hem, ik denk dat ik niet zeggen kon je niet maken. Anders had ik niet maken dat ik kan zeggen dat ik niet maken. Nem, dat maar anders had ik jou gehad. Daar komt dat maar zeggen, jou gehad. Anisa, dat je aka, jara di kayo ha. To, de vast gestelde tijd voorbij was, het ek Nebuchadnezzar naar de hemel opgekeken om help en het ek mijn verstand teruggekregen. Ek het de Allerhoogste geprijs, ek het om wat eeuwig leef, geloof en geëer. Da hono ni tamme ni na kanesere mchiri chi tamme nje hono sheme kuri nje hono ya aka da hono khama kwe ko ta khama muwe ama oka kha kwa khama ta hono jausa haleluya kha kwa ta hono khama jausa khama atamme khama no e khama hala na kyare kara wo ni kha da hono khama ni mpe u chane ma khama nguya he ni mchane ma Ochere oro kunya koma. Hama tseu toko hama ngu yahi. Nen kane manda eki kere wa hambe. Suwe Nebuchadnezzar yama kwa musupia di kane msaka ya. Saiko nen krik bestan ur aldi haslakte. Suwe nen kane aka kwa nehe. Musubo na musubo ata ateen. Nakono te u Laatste tekst hier de versie, 35. Zo hier, mijn versie, alles had ik gekeken. Ten oor hom is al de bewoners van de aarde, zoals niks. Hij doen, zoals hij besluit het. Besluit met de hemelse machten en met de mensen op aarde. Daar is niemand wat hom Daarvan kan weerhouden en voor hem zeggen, wat doen jullie? Halleluja. Zo heet het niet dat ik teken, dat ik het zeg. Ham kan hem ki, niet hom ek ik kon je god die kwella. Hambe. Zo ik hem, neem kan neser jammer ham soepiet. Zo neem kan hem ki, niet hom ek ik kon je god die kwella. Hoe Anke kan hem akkere hata hua hama heten. Hambe hama teko muswa en amkanesa lati kuyate. Hai dum swas hai basleitet med yemol se machte. So an nem kan hema. Hiya to ham kareta kwana ha. Ama aka tama kaise. Am klom ko tama. Ama aka tingi ko tama hama hiya. So aki nge te kou kou kwaten te kou kou kou. Am sika kan hema kare hi satan se cha kwasa. En ata hishi na etashi tu. So akwane en amkanesa aka. Ama aka tama Am kom ho manda anje chane mate ni ta hesin satin ata hesin cho pa ne chane mate re he lucifer takte him engel toto tiya mana ko toto aninja oba ntai ve kara chane de ta kom ko e kwana sika chane ma ngani e hana cha lucifer ve cha demon cha satan cha devil no cha te sa ve aka cha kwasa en ata hesin na he Hallelujah.
5: Amen.
1: Akwana ne kanesa niki musupia ka aka. Amaka tamange chani maqe. Khama chinza tan ata hesin. Ni khomde ikita ma chani maqe. Ni ta khama hesa tin ata hesin. En met di mense of arde. Tuwa kwena khomge ikita ma. Akwana na chani ma. Anje khama ke ni ta khama kwena hesa tin ata hesin. Dar es niman but hom darfan kan bier ho en for hom kan se wat doen hi. Tuwa hambe Hambe, hito te Nebuchadnezzar mkwia denki kasim. Tua Nebuchadnezzar angakati. Hambe, kyanima koro iikoma. hambe chane man ah koma chane chen dewa khahinya dita hallelujah chane man ke tare khata neta ti hi satin ata chane man hi chane man tare ne sa ka ti kuma khasa ni kwena chane man ata hi yai chane man tare ayya ka ti tobi sa ni kwena chane man ata hi yai so te mu chane man kenu hambe chane man ko wa ba kwe so chane man kenu ma ah gore dewa chane te khahinya ti so ayya ne kene sar si an tara hi so dawe tim tama me kara hi te khwete hambe chane mki de khure di chane mki so apane me dansi me tasi tu Daniel Satrach me abne khote te yam kara ta kana me dansi ne kyon kara hi chane mki ti mare so nem chane mki ti kwe tama ti dunk isa nem chane mki ti muka me tama moronga hambe kwane ti khube so chane mki total na nkia heka simtsa kwenye so chane mki niko nja ekre so ne tama te aka te ne kanesa nta ma yamo hata kham kwenye chane mki nja ekre so ne tama ne kanesa a kham kwenye ko te tama ne kanesa ni te kama tae te ma kunwa go kama tae te ma tso go ne kham mata ko te kham ka hat samsi ne ko na ko ina ama tso te ta ko ama kama ya samsi ka kama tae te ho hisen ta dan kana moe tsa ka ya te ho hisen ve nka ve kana nga te tsati shuya ta tsati ni haleluya
5: amen
1: na ti anza tsati shuya ta ni khom tsati shuya te ka tsa anza de ka la jao ka ta haleluya
5: amen
1: so ni kone ta shi pu ke hen ga e chanem tsa shuya te ke jao ka chanem ma tsa shuya ta ko i so jawa ki aya ki ke he ki ai da he te ko ki so ni chanem ma tsa ko ro bun ga de ni ko tsa ke tere karama of chanem ma tsa ai ki ko ro ne ka ko che tsa ai ki o che o bo kyanima tsa corona ta tsao siki nkande ni tsao ke tsa manda ko tsa tuuti ta kono a tu ho kyanima tsa corona ta siki anza tsa kere ho nina pa ti ngiki nina ti mo ati ni tsa kara ti ve nina ti tso ho ti jawa o bo tsa ka ke tsa kom ta ti ve ni kwe tsa ka ma ko nta tsa ka ye ti kona kyanima tsa corona ta tuushi so pa ne ngiki ne kane ser te kuri ve ki ya ha a ka ti ya kyanima anje kenu kyanima ata hiya ma kyanima na koro iya gore ma kyanima te iya gore me kone kwa hesin veta hallelujah
5: amen
1: so ta shi to te o kama ta shin si o iye da di kyanima anje ta shwino i kara kwen kyanima ta shwiya ta kana a khome jao ka ti zabe kara mara jao ka to khavana nza za chane ma geu pa ma go geu pa zao ka to chane ma kyan zao ha zao ka to khwena cha kunya go de na kyan zao chwa ne ka ne sa ram tsam si ka khwena kyan ka ra ve tu na an ja be pre a ki kyare kar chin te a ka ne ka ne sa ram da ek tsam ne ka ne sa tu te tu na te te pa na ham te te pa na ham khom zao ka dia ma ka ta en plus an ham ko roi ko ti go nya ko ta mu a de ve mara kham na di kona jao ka ta kono kuri ki ma si a ka la he kwe aba khube kyanem ki kyanem ma kaye ti kona kyanem ma jao ka kwe ya so ni tam he ne ka ne se cha ka kara kyanem ki si khas ne tam so din ne tam ata si to te a ka te kwe khan ta ve ki te ka sa ve te ka ne tam ata te a ka kwe ne ki ne kho ji he si na he ne ne te pu nya ta di te a ka u ka wa he ta te khan ta ve ki te ka sa ve ma ni ka ve je ka ya te a sa ta ko an je kya ne ma te ki tsa ka a hi ya te a tsa ka te ku ku shi na ku yi fa so mu ku yi si ki ta ma tsa ku ku shi na ku yi te kwa ne kya ne ma tsa su ya ko fa ni tsa ku yi ko ti ka m tsa mi ti ti do a ma ti ya we ti a ta ne ti mi ya fa ta a ta hi shi na ko ve so a kwa ne tsa ho yi ya ko mara an je tsa kungu kusinati taku chakunyati nano kyanima shuyago kham tsamsika so kyanim tsamme so kwe kote tsosa koma aka we kyanim tsamme muti ya tsamte kya aka dati hoji se kye te tsamsika hesin tsa so kyanim tsam kyanim kare hiye Nebuchadnezzar ki Nebuchadnezzar seve kuri a si full mark te eet werken van die heilige geest. Hallelujah.
5: Amen.

0: sing kame kuya bunga nkhale mang ki hangula kang hitik gi ngho condition fir ki november ka sigya khamsen ta gi plus le ka aka rehiren hangula chik gi ta ya kang he zelin marinten chik gi ya ngho kame ko ka khishin.
1: Die gemeenskap van Kleinmond moet byna 60 km aflê om toegang tot regeringsdienste van nasionale departemente te verkry. Terwyl die land voorberei om na die stembusse te gaan, bring die OVK sy regeringsvennote na die gemeenskappe. So in plaas daarvan om net te registreer om te stem, kan inwoners toegang kry tot dienste soos binnelandse sake of maatskaplike ontwikkeling, onder andere.
2: Die eie mense in society gebruik. Want ons betekent gaan tot een kerk doen en dan daar regen maken.
3: Ik doe nou een keer werk en toen ik nog eerst vragen bezorg en toen kom ik, want ik weet dat mensen aan lang in die lijnen hier. En ik is nou blij, ik is nou hier zo, zodat ik mijn ID kan krijgen, bevoorrecht voor een kaartje. En dat is, die moeten werken om hier naartoe te komen als wat jij moet tellen toe gaan. En de mensen die altijd bij je mensen, het is zo bevoorrecht om bij plekken uit te komen waar je ID's kan maken. So dit beteken vir almal baie vir wat die is vandag.
4: Ek wil my ID kom al vandag, eerste ID.
1: Die OVK sê al gemeenskapsuitreikprogram is al die afgelope 3 jaar aan die gang. Provinsiale hoof Michael Hendrikse sê dit is baie suksesvol.
5: Dit is belangrik dat die OVK, as ons ons boodskap uitbring van die reg om te stem en te deelneem, om vir mense dan te wys waarvoor hulle stem, en dit is die dienste. Baie van hierdie gemeenskappe het nie access vir hierdie services. Baie van ons gemeenskappe moet ver ry, en betaal hulle baie duur om by hierdie dienste uit te kom. So ons as OVK bring die dienste dan saam met ons na die gemeenskappe. Kyk, dit is baie belangrik dat vernam ons in persone wat so arm is. SASSA is hier so, binnenlandse sake, soos jy sê, ons is, gee die geleentheid dat persone hulle ID's kan optel, en sodra hulle die ID document optel, is ons daar om hulle te registreer of te herregistreer ook. En dan, dit is iets wat ons vir die laaste 3 jaar in die provinsie doen. Ons gaan na gemeenskappe wat nie naby aan die dorpe is hier. Jy weet, van Ebenezer, Hubbardsdale, Merweville, Marysburg, sodat ons net vir die mense wat daar bly, ook dan sien sekertjie, ons bring dienste na julle toe, sodat hulle kan ook waardeer wat beteken die demokrasie vir hulle.
1: Dit was die provinsiale hoof van die OVK in die Weskaap, Michael Hendrikse. Zelene Merrington, Kleinmond.
6: Tweetwee jingwe o muteto mbapira kwa hambe taon kwa kwa kwa nungushi kwa ji. Khabana ha ngweke o ki tiya nga o jinnui ki te sena tim. Ata hi sena tim ngwek etra maatin kwe na ngwe dertak yuni ka tsew tuy tuy si te hi kin aya hi sinu. Ke hen don rada ka tsew si ka tuy tuy si te gwe. Toti hurumende na siyako hanik e te khoji akum. Tako ke hen ngwe o mbapira na muteto kwa oroha hi nungu taon kwa kwa kwa ngwe ti na a. Ngo ngwe ki kwa oroha witenu. Vessel Pretorius boriete shora maagwem.
0: Tetek ang gya klam reso ang yi ng hege kula kanu ng ya sit Africa ay gani kunan ka isang agya klam sa wag gani ka kwang gyan tetek tik digir ang gwa kundisan. Kan ngaw si ka ang he at ka kwang gyan ng ya teke kam yan tik digir ka uhan diartak ke yuni ay gani kunan ki kanda donor dan achon ng tetek tik digir ang gwa kundisan. Kung nung atumina ka ang atik digya kam kam gusto siya o yitik digya chwa sa o giyang nung yata ki yung hige kulat ka nung ki kama ngole gengag digan ang gani kuna sumugu giyang kam ka diwi. Vessel Pretorius giyang nung ya uga krisi.
7: Gister was het ook precies 5 jaar sedert die onrus in juli 2021 wat 354 levens geëis het, miljarde rande se skade veroorsaak het en dele van KwaZulu-Natal in Gauteng tot stilstand geruk het. Die drukgroep March and March het gister by Mtwalume, langs die KwaZulu-Natalse kus, 'n optog gehou. Een van die deelnemers was 'n spaza-winkel-eienaar.
8: We are supporting this march because the locals in our area, a lot of people are poor, because now that the shops are run by these foreigners, and they come here with attitude and taking all the jobs. So that is why we are supporting this march in March, so that these people can leave and go back to their country, so that we can start afresh everything as the community of Mtwalume.
7: Die leier van March in March, Jacinta Ngubesi Zuma.
9: You have had only a few people leave the country. Majority of them are still here. You haven't created a barrier to prevent people who are coming into the country illegally from coming in illegally. So long as you

0: met die muziek.
1: Nee, moet nou maar so stampie klets.
0: Frans, waarom jij hier?
1: Waar was dan terug het aan jou?
0: Ik zal op mijn recht kom.
1: Heb je geld aangezet?
0: Natuurlijk heb ik geld aangezet.
1: Wat een koffie wil je?
0: Diane, cappuccino.
1: Maar dat is niet Diane, dus ik kom maar je lichaam flikken.
0: Nou maar maak het net een gewone koffie.
1: Say, one coffee coming up.
0: Ik heb ook mijn vraag beantwoord, ik kon Rari.
1: Wat maak ik hier?
0: Ja, wat zoek je hier bij die hospitaal?
1: Ik heb voor mijn blaar blikjes kon krijgen.
0: Oe, is het? Je heet nogal, nee.
1: Say, je koffie is klaar. Suiker?
0: Ik zal mij een suiker inzet. Staan zo in toe.
1: Zo, hoe gaat het met mijn ouwe blaar?
0: Jouw ouwe blaar is verlep.
1: Wat bedoel je, is blikjes oké?
0: Nee, hij is niet oké nie. En is jij wat om graf te zien?
1: Wacht, wat heb ik nou gedoen? Dat is hy gerokerij.
0: En die gesuiperij, Conradie.
1: Hey, shh, maar niet zo gul nie, die mensen kijk van ons.
0: Laat hulle kijk! Laat hulle jou zien voor wat jij is.
1: En wat is ek?
0: Jij is een bottelboer en een lichtbek.
1: Wow, klets, jij kan mij niet weghouden van mijn vriend blikjes nie.
0: Oh, ik kan meneer.
1: Hij is mijn vriend.
0: Hij is geen jouw vriend nie en hij wil jou nie sien.
1: Je weet, blikjes is ook niet de dak voor jou nie. Hy moet nie altijd bij mij hoe lastig je is. Als allemaal weet wat je rechtig soek, klets.
0: En wat soek ik misschien?
1: Jy krijg skoon stuipe vir blikjes. Die wat jy altijd aan sy kamer sy deur loop klop en jouself soos reumatiekkoors in sy gezicht steek.
0: Ek gee hom nie reumatiekkoors nie.
1: Jy gee jouself reumatiekkoors van die spulsgeit.
0: Jy praat hier so met my nie, Frans Corradie. Ek is een volwassen vrou.
1: Ja, gedraai jou dan soos een. En hou op om vir blikkies klaar te maak.
0: Conradie?
1: Ha?
0: Sien jy daar security guard wat daar staan?
1: Wat van hom, kletsgras?

0: Jack.
1: Ben je gesijpt?
0: Nooit. Alsjeblieft.
1: Waar is Sunny?
0: In die caravan.
1: Kom maar in.
0: Dank je.
1: Jij nog in die tank?
0: Maar niet tijdelijk. Joh, wat ruikt zo lekker.
1: Ik maak keer die afval voor blikjes.
0: Hé, hey, mijn oma had al die stukken lekker afval gemaakt.
1: Ja, doe nou maar. Ik zie jouw oma niet. Praat, ik luister.
0: Die story met die hospitaal, ik sorry.
1: Sorry?
0: Ja.
1: Ja, sorry dat je voor blikjes braaf aandraagt.
0: Ik heb niet besef wij zo ziekie.
1: Was je weer daar?
0: Nee, glad niet. Pieter heeft mij verteld. Hij zei blikjes gaan een hele ruk in je hospitaal moet wezen. Ik schiet me serieus, hè.
1: Hulle wil hem nog een week of wat daar hou.
0: Zo. Maar die dokter zal gezegd wat fout is met hem.
1: Zijn longen is klaar.
0: Ai.
1: Zijn lever is klaar.
0: Nooit.
1: Die arme man heeft bij die dood omgedraaid en is alles jouw schuld, Frans Conradi, alles!
0: Dus waar ik met jou wil praten, Klits.
1: Nou maar, zie je hem, zie.
0: Ik heb voor pastoor gevraagd om voor blikjes te gaan bid.
1: Wat? Wat is de pastoor nou?
0: Pastoor Frederiks, mij en Sanne is de pastoor van die kerk.
1: Wat daar happy clappy doenpoefster van julle.
0: Ja, hy het al baie mense genees, Klits.
1: Het hy nie vir jou ook gebid?
0: Ja, hy het.
1: En is het gewerk?
0: Vir 'n rukkie ja, maar dat was my eerste skuld. Pastoor sê altyd, bid is net die helfte van die gezond, maar die ander helfte is 'n mens se eie.
1: Frans Conradi.
0: Ja, Klits, my ou vriende.
1: Al wat jy hoef te doen, is om weg te bly van blikkies af.
0: Oh, ek het mos gepromis, Klits.
1: En as jy wil hê die pastoor moet vir iemand bid, laat hy vir jou bid. Want die Vader in die hemel weet, jy, Frans Conradi, het ingryping nodig.
0: Of course, hy gaan vir my ook bid.
1: Kom weer na by blikkies. Doen dit.
0: Ja?
1: En ek bel die polisie. Loop! Maak toe die sifteer as jy uitgaan, ek soek die vlie binne by my afval nie.
0: Dankie, Klits.

Jy het geluister na Billy Forrest met sy 1964 treffer Hello Operator, wat Pieter Loutis destijds aan hom voorgestel het om te sing. Hierdie snit het in 1965 vir hom in Sari toekenning en goue album bezorg. Voor dit was Tiny Bubbles as ook They Won't Be Anymore. Volgende is Lee Marvin en Teens Jordaan.

RSG Country Klanke met Lee Marvin Wander en Sta en voor hom was Steens Jordaan met sy weergawe van The Gambler. Hier is Lenro Stols.

0: Dit was Lenro Stols, sanger vanuit die Ooskaap, met een snit uit sy eie pen, How Love.
1: Country Treffers op RSG.

RSG Country Klanke saam met my Jacques Arendt. Dit was Pat Green Wave on Wave en voorum het jy geluister na die Bellamy Brothers met Lovers Live Longer. Kom ek speel nou vir jou iets van Billy Joe Spears en Peter McCann.

Dit was Pina McCann met sy eie 1977 treffer Do You Wanna Make Love, en voor hom was dit Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Dankie dat jy weer vanaand saamgekuier het. Ek groet jou met hierdie liedjies van Randy Travis, Forever and Ever Amen, en Ronnie Millsap, I Wouldn't Have Missed It for the World. Ek is Jacques Arendt, tot volgende saterdag aand. Vlieg hoog en groetnis vanuit die baai.